bosom in de ironie. Hij schudt hem als een vuur. Aber sagen tue ich nicht.